wat ik het over kwaanga met jou ga hoor. Die je voor kijkt in het nee. Ga lofelen hier dat ik het over mag vallen. Ga door Brisbane, Sydney, mijn Perth. Ga lofelen hier dat ik het over Rossi. Maar we hebben het over, kom maar gelaten in nee. Maar we hebben het over, nog van hoe we nu in de kwijt naar jou.